0: apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teises.
1: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
0: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
1: Europa yra pažangos viltis.
0: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalijimo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti Europos Sąjungos institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
1: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
0: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarpvyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarpvyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra Europos Sąjungos steigimo sutartis. Europos Sąjungos dorovės balsas – didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teises. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 metų birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teises. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija ES šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 4
5: e 6 minuti.
6: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
7: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
8: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
11: Quindi di cosa vi occupate?
10: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
11: Vi occupate anche poi dell'adozione?
10: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
11: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
10: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
11: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
10: No, Instagram e Facebook.
11: Come si chiamano?
10: Baffi e Code ODV.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van de rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan, meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen, maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te verduidelijken. De bevoegde commissie is die van landbouw en plattelandsontwikkeling. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat om advies wordt gevraagd aan de commissie vervoer en toerisme. De commissie vervoer en toerisme zou dan de rapporteur voor advies kunnen aanstellen. Dit was ook het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waarbij drie verschillende parlementaire commissies elk een rapporteur voor advies aanstelden. In totaal werkten er dus, met inbegrip van de twee co-rapporteurs, maar liefst vijf rapporteurs aan het verslag over artificiële intelligentie dat werd aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen, kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje: elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Konec aprila 2024 je bilo zaradi preganjanja, konfliktov, nasilja in kršitev človekovih pravic po vsem svetu prisilno razseljenih več kot 120 milijonov ljudi. To je kar vsaka 69. oseba. Med njimi je več kot 43 milijonov beguncev, več milijonov oseb pa nima državljanstva. Tem ljudem so oduzete temeljne pravice, kot so izobraževanje, zdravstveno varstvo, zaposlitev in svoboda gibanja. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu bomo izvedeli več o tem, kako se Evropska unija odziva na humanitarne krize. Zaradi vojne in podnebne krize je moralo v zadnjih letih svoje domove zapustiti kar 10 milijonov ljudi. To število pa še naprej raste. Po navedbah iz zadnjega poročila Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce je po svetu razseljenih 120 milijonov ljudi. To je skoraj toliko kot celotno prebivalstvo Japonske. Zaradi zaostritve številnih konfliktov, na primer v Ukrajini, Gazi, Siriji in Sudanu, je moralo že v začetku leta 2024 svoje domove zapustiti na milijone ljudi. Približno 3/4 razseljenih oseb prihaja iz držav, kjer so posledice podnebne krize postale del vsakdana. Najbolj se je povečalo število notranje razseljenih oseb, torej tistih, ki so zbežali pred konfliktom, a so ostali v svoji državi. Teh je več kot 68 milijonov. To so najbolj ranljive razseljene osebe, saj so pogosto ujete na nevarnih konfliktnih območjih in se ne morejo prebiti na varno. Število beguncev in drugih oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, je naraslo na 43,4 milijona. Begunci so osebe, ki so se pred konflikti, preganjanjem in kršitvami človekovih pravic zatekle v drugo državo. Prosilec za azil je posameznik, ki je pobegnil iz svoje države izvora in zaprosil za azil v drugi državi, vendar še vedno čaka na obravnavo. Vsak prosilec za azil ne bo nujno dobil statusa begunca, vendar je bil vsak begunec na začetku prosilec za azil. Begunska kriza je eden največjih izzivov, s katerimi se spoprijema Evropska unija. Unija ima več mehanizmov in programov financiranja, s katerimi rešuje vprašanja migracij in azila. Programi financiranja podpirajo države članice pri upravljanju migracijskih tokov, vključevanju migrantov in beguncev ter izboljševanju varnosti na mejah. Glavni program financiranja na tem področju je Sklad za azil, migracije in vključevanje. Državam članicam pomaga pri izboljševanju azilnih sistemov, pogojev za sprejem in postopkov za mednarodno zaščito ter spodbuja vključevanje državljanov tretjih držav v družbo. Sklad državam članicam, ki so pod pritiskom, omogoča uspešnejše obvladovanje velikega števila migrantov in prosilcev za azil ter jim pomaga pri vračanju migrantov države izvora na human in dostojanstven način. Evropska komisija je sredi junija 2024 sprejela skupni izvedbeni načrt za pakt o migracijah in azilu, s katerim želi zagotoviti, da se bodo nova pravila iz tega pakta začela uporabljati do sredine junija 2026. Države članice morajo do konca leta 2024 oblikovati nacionalne izvedbene načrte s podrobnostmi o tem, kako bodo ta pravila izvajale. Skupni izvedbeni načrt ima 10 ključnih elementov. Med njimi so na primer skupni informacijski sistem o migracijah in azilu, ki bo olajšal izvajanje novih pravil o solidarnosti in odgovornosti v državah članicah, sistem za obvladovanje nezakonitih prihodov državljanov tretjih držav ter učinkovitejši azilni postopki in ustrezni življenjski pogoji za prosilce. Pakt o migracijah in azilu, ki ga je septembra 2020 predlagala Evropska komisija, leta 2024 pa sta ga sprejela Evropski parlament in svet, je enoten pristop Unije za pravično in trajnostno upravljanje migracij. Povečal naj bi solidarnost med državami članicami, poskrbel za varnost in zaščitil temeljne pravice novih priseljencev. Vse te pobude so dokaz celovitega pristopa Evropske unije k migracijam in azilu, ki združuje takojšnjo pomoč in dolgoročne rešitve ter želi spodbuditi vključevanje in sodelovanje. Poudariti pa je treba, da so v ozadju vsake politike in sklada osebne zgodbe ljudi, torej posameznikov in družin, ki iščejo varnost, stabilnost in priložnost za novo življenje. Pobude Unije niso le številke in politike, temveč resnično izboljšujejo življenja ljudi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
15: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
14: Il biotestamento è questo.
17: Scusi, per il biotestamento?
13: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
17: Perché posso.
16: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
15: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Biotestamento. Informati su vidas.it.
14: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
19: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
18: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
19: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
18: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
19: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
18: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
20: 62-3
21: 6-0-20 che?
22: 60-23
21: 6-0-2-3
20: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: De film ging in première in augustus 2023 op het 76e filmfestival van Locarno, waar hij de prijs won voor beste actrice. Daarnaast won de film ook de Gouden Alexander op het 64e filmfestival van Thessaloniki.
2: Dalme is een documentaire van Matty Diop, een Frans-Senegalese regisseur en actrice. En in 2021 staan 26 kunstschatten van het Koninkrijk Dahomey op het punt Parijs te verlaten om terug te keren naar hun land van herkomst, de huidige Republiek Benin. Samen met duizenden andere kunstvoorwerpen werden ze in 1892 door Franse koloniale troepen geroofd. Maar hoe ga je om met de terugkeer van geroofde koninklijke schatten naar een land dat zich heeft moeten ontwikkelen in hun afwezigheid? Dit debat woedt onder de studenten van de Universiteit van Abomey-Calavi.

0: Dahomey is een samenwerking tussen Frankrijk, Senegal en Benin. De film ging in première op het 74ste Internationale Filmfestival van Berlijn in februari 2024, waar hij de Gouden Beer won.
1: Flow is een geanimeerde avonturen-fantasyfilm van filmmaker Gintzil Balodis uit Letland. De wereld lijkt te vergaan. Kat is een solitair dier, maar wanneer zijn thuis bij een grote overstroming wordt verwoest, moet hij zijn toevlucht zoeken op een boot die door verschillende diersoorten wordt bewoond. Ze moeten hun verschillen opzij zetten om te kunnen samenwerken. Op de boot gaan ze de uitdaging aan om zich aan te passen aan een nieuwe wereld.

0: Flow werd geselecteerd om in première te gaan in de categorie Un certain regard van het filmfestival van Cannes in 2024. Datzelfde jaar werd de film ook vertoond op het internationale filmfestival voor animatiefilms in Annecy. Hij werd er bekroond met de juryprijs, de publieksprijs en de distributieprijs van de Gans Stichting in de categorie Beste Speelfilm.
1: Intercepted is een beklijvende documentaire van de Oekraïense regisseur Oksana Karpovich over de Russische invasie van Oekraïne in 2022. In slepende opname legt de camera beelden van verwoesting vast. We krijgen Oekraïense dorpen, steden, huizen en snelwegen te zien nadat ze bevrijd werden van de Russische bezetting. De soundtrack creëert een onheilspellende sfeer en begeleidt beelden van wederopbouw. Oekraïense dorpen, steden en snelwegen raken langzaam weer gevuld met leven. Een hoopgevend tegenwicht voor de vele gruwelbeelden in de media. We luisteren naar onderschepte telefoongesprekken tussen Russische soldaten in de loopgraven in Oekraïne en hun thuisfront. Gesprekken die in 2022 onderschept werden door de Oekraïense geheime dienst.
2: Ik heb
3: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
3: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там ты-то не вылази.
1: Intercepted werd genomineerd voor beste documentaire op het Internationale Filmfestival van Berlijn en ontving twee speciale vermeldingen van de jury. De speciale vermelding voor de Amnesty International Filmprijs en de speciale vermelding voor de prijs van de Ecumenische Jury.
0: Julie Zwijgt is een Belgische dramafilm, geregisseerd door Leonardo van Dijl in zijn speelfilmdebuut. Als jonge belofte bij een prestigieuze tennisclub staat het leven van Julie volledig in het teken van haar sport. Wanneer haar coach in verdenking wordt gesteld en plots wordt geschorst, worden alle spelers gevraagd hun ervaringen te delen. Maar Julie besluit te zwijgen.
4: Goed gedaan, hè?
5: Julie, is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?

0: De film ging in wereldpremière tijdens het Filmfestival van Cannes in 2024 in de sectie Semaine de la Critique. Het werd bekroond met de distributieprijs van de Gans Stichting en de SACD-prijs, die wordt uitgereikt door de Franse Schrijversgilde.
1: De vijf finalisten werden genomineerd door een panel van filmkenners uit heel Europa. Dat panel wordt elk jaar samengesteld door coördinatoren van de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement. De films die voor de Lux Publieksprijs genomineerd zijn, worden ondertiteld in de 24 officiële talen van de EU. Daarnaast worden ze overal in Europa op het witte doek vertoond.
0: Wie een voorstelling bijwoont, kan de films beoordelen door ze 1 tot 5 sterren toe te kennen op het speciale platform van de Lux Publieksprijs. De leden van het parlement bepalen samen met het publiek de winnaar. Elk van beide groepen telt mee voor de helft van het eindresultaat. De winnende film wordt in april bekendgemaakt tijdens een speciale uitreikingsceremonie in het Europees Parlement.
1: Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: През 2005 година, по повод 60 годишнината от освобождението на Аушвиц, ООН обяви с резолюция 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Думата Холокост е от гръцки произход и означава жертвоприношение чрез огън. Тя се използва за описание на преследването и последващото масово унищожение на 6 милиона евреи в Европа от нацисткия режим и неговите сътрудници. В нашия подкаст проследяваме историята на тези събития в Европа в периода преди и по време на Втората световна война. Антисемитизмът вече е основен елемент от нацистската идеология още преди идването на нацистите на власт. Ерата на Холокоста обаче започва през януари 1933 година, когато Адолф Хитлер и неговата партия поемат политическия контрол над Германия. От същата година нацистите започват да прилагат държавна политика на репресии срещу евреите. Действията включват изземване и кражба на имуществото на евреите, лишаването им от права и отнемане на гражданството им. В погромите на Кристалната нощ на 9 и 10 ноември 1938 година са убити 91 евреи, изгорени са най-малко 1400 синагоги, а 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Само след няколко месеца избухва Втората световна война. По време на конфликта нацистка Германия и нейните съюзници и сътрудници убиват близо 2/3 от евреите в Европа, като ги подлагат на непоносими условия на живот, брутално малтретиране, масови разстрели и умъртвяване с газ. За целта специално са проектирани центрове за убиване, известни като концентрационни лагери. Изтребени са 6 милиона евреи. Между 1933 и 1945 година и други групи са мишена на нацистския режим и неговите съюзници, включително роми, хора с увреждания, славяни, както и хомосексуалисти и членове на определени религиозни и политически групи. Историята на Холокоста над роми и синти все още остава непозната за обществеността. Между 250 000 и 500 000 души стават жертва на геноцида над ромите или между 1/4 и половината от ромите и синтите в Европа преди Втората световна война. Точният брой е неизвестен, тъй като много от семействата на жертвите не са съобщили за смъртта на близките си, а извършителите заличават следите от своите деяния. Холокостът, наричан още Шоа, приключва през май 1945 година, когато съюзническите сили, т.е. Обединеното кралство, САЩ, Съветският съюз и Франция, побеждават нацистка Германия и печелят Втората световна война. На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц. Чрез поредица от офанзиви съюзниците влизат в концентрационните лагери и освобождават оцелелите затворници, както и оцелелите от така наречените походи на смъртта, които срещат по пътя си. Тези походи включват групи затворници от концентрационните лагери, от еврейски и друг произход, които СС насилствено евакуира пеш от лагерите. Според ООН, преподаването и информираността за Холокоста и геноцида са важни за гражданското образование навсякъде по света. Те са необходими, за да се помогне на хората да мислят по-критично, да бъдат отговорни граждани, да ценят човешкото достоинство и зачитат другите, както и да отхвърлят всякакви предразсъдъци. Европейският съюз иска да запази паметта за тези трагични събития в европейската история и насърчава инициативи за повишаване на осведомеността относно Холокоста. Съюзът финансира програми за насърчаване на научните изследвания в тази област. През декември 2015 година Европейската комисия назначи координатор за борба с антисемитизма. През 2018 година Съюзът стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменания на Холокоста, а съветът прие декларация относно борбата срещу антисемитизма и общ подход в областта на сигурността за защита на еврейските общности и институции в Европа. През 2021 година Европейската комисия прие и първата обща стратегия за борба с антисемитизма. Всяка година Европейският парламент отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Парламентът е приел многобройни резолюции относно антисемитизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Например, през 2017 година евродепутатите приеха резолюция относно борбата с антисемитизма, с която призовават държавите членки да насърчават преподаването относно Холокоста в училищата. Парламентът също така изрази загриженост относно увеличаването на проявите на антисемитизъм, като подчерта, че расизмът и ксенофобията не са позиция, а престъпление. Резолюция от октомври 2018 година относно възхода на неофашистското насилие в Европа изтъкна увеличаването на такива деяния срещу евреите. Евродепутатите призоваваха държавите членки да се противопоставят на отричането на Холокоста, включително омаловажаването на престъпленията, извършени от нацистите и техните сътрудници. В резолюция от 2019 година относно значението на европейската памет за бъдещето на Европа, парламентът призова образованието да насърчава многообразието на обществото и общата ни история, включително образованието относно Холокоста и тоталитарните и авторитарни режими, които доведоха до толкова много насилие, човешко страдание и разделение на Европа в продължение на половин век.
3: Euroopan parlamentin jäsenet voivat valintansa jälkeen toimia monissa eri tehtävissä. Esimerkiksi Euroopan parlamentin puhemiehenä, valiokunnissa tai jopa vaalitarkkailijoina. Vaalitarkkailijan tehtävästä ei niinkään puhuta, mutta se on silti ihan yhtä tärkeä kuin muutkin tehtävät parlamentissa. Tällä kertaa tarkastelemme vaalitarkkailijan roolia. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, kuka vaalitarkkailijaksi voi ryhtyä, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja miten hän toimii.
4: Vaalit ovat toimivan demokratian perusta. Lyhyesti sanottuna, vaalitarkkailu on keino varmistaa, että vaalit ovat oikeudenmukaiset, vapaat ja demokraattiset. Euroopan parlamentilla on tässä prosessissa merkittävä rooli. Se voi lähettää valtuuskuntia vaalitarkkailuun eri maihin, jos kansalliset viranomaiset sitä pyytävät. Parlamentti on tarkkaillut vaaleja EU:n ulkopuolisissa maissa vuodesta 1994 lähtien. Kun jokin maa kutsuu Euroopan parlamentin tarkkailemaan vaalejaan, parlamentin valtuuskunta suorittaa vaalitarkkailua tiiveissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja muiden asian kuuluvien kansainvälisten instituutioiden kanssa. Viimeisten 20 vuoden aikana EU on lähettänyt yli 200 vaalitarkkailuvaltuuskuntaa noin 75 maahan. Nykyään Euroopan parlamentti lähettää vuosittain jopa 12 valtuuskuntaa vaalitarkkailuun eri puolille maailmaa. Nämä valtuuskunnat liittyvät jo käynnissä oleviin pidempiaikaisiin vaalitarkkailumissioihin. Niitä johtaa joko EU tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto.
3: Euroopan parlamentin jäsenillä on näissä tehtävissä keskeinen rooli. Jokaista EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa johtaa Euroopan parlamentin jäsen, jonka Euroopan komission varapuheenjohtaja nimittää johtavaksi vaalitarkkailijaksi. Valtuuskunnissa on yleensä 7 jäsentä. He edustavat eri poliittisia ryhmiä. He viettävät maassa 4-5 päivää ja tapaavat paikallisia viranomaisia, poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä ja muita vaalitarkkailijoita. Itse vaalien aikana Euroopan parlamentin jäsenet tarkkailevat vaalipaikkojen avaamista ja sulkemista sekä äänestämistä ja äänten laskentaa äänestyspaikoilla ja muissa paikoissa. He osallistuvat myös lehdistötilaisuuteen, jossa he esittelevät alustavat tuloksensa. Euroopan parlamentin jäsenillä on omakohtaista kokemusta ehdokkuudesta, joten he ymmärtävät vaalien haasteet ja kuviot. Tämä antaa heille ainutlaatuisen näkökulman ja auttaa heitä seuraamaan prosessia tehokkaasti. Heidän läsnäolonsa lisää myös tarkkailuvaltuuskuntien näkyvyyttä ja legitimiteettiä. Euroopan parlamentin jäsenet noudattavat luonnollisesti tiukkoja käytännesääntöjä vaalitarkkailussa. Heidän on vältettävä eturistiriitoja, he eivät saa puuttua vaaliprosessiin, eivätkä kommentoida ehdokkaita tai poliittisia kysymyksiä ennen virallista lehdistötilaisuutta. Tämä auttaa varmistamaan, että heidän havaintonsa ovat puolueettomia ja uskottavia.
4: Vuonna 2023 EU tarkkaili vaaleja Zimbabwessa. Se totesi, että maan oikeudellinen kehys ei voisi tarjota riittävää perustaa kansainvälisten normien mukaisten vaalien järjestämiselle, koska sen täytäntöönpanossa on puutteita. Siksi äänestäjät kokivat vaalitilanteen epäoikeudenmukaiseksi ja pelottavaksi. Entinen Euroopan parlamentin jäsen ja johtava vaalitarkkailija Fabio Massimo Castaldo selitti, että vaikka Zimbabwe salli valtuuskunnan seurata vaaliprosessiaan, työ oli hankalaa. Maassa tarvitaankin merkittäviä parannuksia, jotta se voisi täyttää alueelliset ja kansainväliset vaalinormit. Kuten näemme, Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnilla on keskeinen rooli, kun demokratiaa tuetaan ja edistetään maailmanlaajuisesti. Niiden päätavoitteena on auttaa maita järjestämään oikeudenmukaiset, vapaat ja demokraattiset vaalit. Siksi ne analysoivat vaaliprosesseja ja antavat riippumattomia ja puolueettomia arvioita. Jos haluat lisätietoja muista tässä jaksossa mainituista parlamentin tärkeistä tehtävistä ja rooleista, kuten vaikka Euroopan parlamentin puhemiehen, varapuhemiesten ja valiokuntien tehtävistä, voit kuunnella Käsitteet haltuun -sarjan muita jaksoja. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
0: De grootschalige Russische invasie van Oekraïne duurt voort. Met elke maand die verstrijkt, worden de gevolgen voor het milieu van dit conflict ernstiger. Vooral de vernietiging van de Kachovka-dam in juni 2023 leidde tot zware schade aan de natuur. Hierdoor begon de internationale gemeenschap aandacht te besteden aan het milieuaspect van de oorlog. In deze podcast gaan we in op de zware tol die het conflict heeft geëist van het milieu. De vijandelijkheden begonnen in 2014 op de Krim. En uiteindelijk zette Rusland op 24 februari 2022 een grootschalige invasie van Oekraïne op touw. Sindsdien heeft het conflict niet alleen geleid tot duizenden slachtoffers, een vluchtelingencrisis en economische problemen, maar ook tot ernstige milieuschade. De Russische aanvalsoorlog heeft diepe littekens achtergelaten op het natuurlijke landschap in Oekraïne. Schade aan industriële installaties heeft zware lucht-, water- en bodemverontreiniging tot gevolg gehad. Hierdoor worden mensen blootgesteld aan giftige chemicaliën en verontreinigd water. De oorlog heeft ook een negatieve impact gehad voor de rijke biodiversiteit van Oekraïne.
5: Bosbranden, ontbossing, ontploffingen en de bouw van vestingwerken, allemaal zijn ze schadelijk voor wilde dieren en hun natuurlijke habitats, waaronder ook beschermde habitats in de biosfeerreservaten en nationale parken. Daarnaast is de bezorgdheid om de veiligheid toegenomen door de beschietingen rond de kerncentrale van Zaporizhia, de grootste kerncentrale in Europa. Het Oekraïense ministerie van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen schat de milieuschade die Rusland sinds het begin van de oorlog tot midden juli 2023 heeft veroorzaakt op zo'n 53 miljard euro. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, oftewel UNEP, heeft onderzocht hoe groot de milieu-impact van de oorlog is op Oekraïne. UNEP benadrukte dat het land te kampen heeft met meerdere crisissen in verband met chemische stoffen, munitie en militaire uitrusting, de aanwezigheid van allerlei verontreinigende stoffen en schade aan belangrijke infrastructuur, stedelijke gebieden en natuurgebieden. De oorlog heeft ook de landbouwproductie in Oekraïne verstoord en die is van vitaal belang, niet alleen voor de economie van het land, maar ook voor de voedselzekerheid in de hele wereld. Miljoenen hectare Oekraïnse landbouwgrond zijn zwaar gehavend door fysieke achteruitgang, wijdverspreide chemische vervuiling door mijnbouw in getroffen sectoren en ontplofte munitie. Uit bewijs blijkt dat Russische troepen op 6 juni 2023 de Kachovka-dam vernietigden. Dat was de grootste dam in Oekraïne. Deze daad werd massaal veroordeeld en beschreven als ecocide en de ergste milieuramp in Europa sinds Tsjernobyl. Door de catastrofale overstromingen liepen duizenden hectare land onder water, kwamen tientallen mensen om en waren duizenden gedwongen hun thuis te verlaten. Bovendien werd de normale toegang tot drinkwater verhinderd en werden irrigatiesystemen vernield. Daarnaast kwamen er vele tonnen verontreinigende stoffen vrij. Deze dreven via de rivier de Dnipro de Zwarte Zee in, die grenst aan de kusten van 6 landen, waaronder EU-landen, Roemenië en Bulgarije, en die bovendien verbonden is met de Middellandse Zee. Dit heeft gevolgen voor marine ecosystemen in de regio en in andere landen. Verder heeft de vernietiging van de dam geleid tot grote zorgen voor de kerncentrale van Zaporizhia. De Kachovka-dam was namelijk de voornaamste bron van koelwater voor de centrale, hoewel er ook andere bronnen zijn. Oekraïne wil dat Rusland de geleden schade vergoedt, inclusief de milieuschade. Samen met zijn internationale partners heeft Oekraïne onderzocht hoe Moskou ter verantwoording kan worden geroepen. Ecocide is weliswaar sinds 2001 als strafbaar feit opgenomen in het Oekraïnse strafwetboek, maar velen vinden dat de zaak op internationaal niveau moet worden behandeld, om een gepast niveau van verantwoordingsplicht en schadeloosstelling te waarborgen. Er zijn dus verschillende manieren om te proberen herstelbetalingen te ontvangen. Maar geen daarvan is zonder uitdagingen. Het proces is ingewikkeld en allesbehalve rechtlijnig. Herstelbetalingen zoals deze zijn namelijk bijna nooit eerder gedaan. In januari 2023 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de oprichting van een tribunaal voor het misdrijf van agressie tegen Oekraïne. In dat document wordt ook erkend dat er een verband bestaat tussen oorlog en langdurige schade aan de natuurlijke omgeving en het klimaat. Bovendien steunden de leden van het Europees Parlement in de resolutie de aanbeveling van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om een internationaal schaderegister op te richten. Dat zou moeten dienen als basis voor toekomstige herstelbetalingen voor schade aan het milieu en het klimaat. Midden juni 2023 nam het parlement een nieuwe resolutie aan over de duurzame wederopbouw van Oekraïne. De parlementsleden veroordeelden daarin de vernieling van de Kachovka-dam door Rusland. Ze onderstreepte dat het ging om een oorlogsmisdaad die tot ecocide heeft geleid. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
6: Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film 2026. De 5 films die kans maken op de Lux Publieksprijs 2026 zijn Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender en Sentimental Value. Christie is een dramafilm die werd geschreven en geregisseerd door de Ierse filmmaker en fotograaf Brendan Canty. Christie en Shane zijn 2 broers die een moeilijke kindertijd hebben gehad in het sociale zorgstelsel.
7: Nadat ze van elkaar waren vervreemd, komen ze plots weer onder één dak te wonen. Nu moeten ze zich met hun verleden verzoenen, terwijl Christy beslissingen neemt over zijn toekomst.
8: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
9: You're Shane's brother, aren't you?
10: I am, yeah. Christy.
7: Christy ging in wereldpremière op de 75ste editie van het internationale filmfestival van Berlijn, de Berlinale. Daar won de film de hoofdprijs in het onderdeel Generation 14+, dat op jongeren is gericht. Daarnaast werd Christy bekroond met de prijs voor de beste Ierse film op het filmfestival van Galway in juli 2025. Def is een Spaans drama uit 2025, dat werd geschreven en geregisseerd door Eva Libertad. Het is de voortzetting van een korte film met dezelfde titel, die in 2023 werd genomineerd voor de Goya-prijs. Angela, een dove vrouw die op het Spaanse platteland woont en werkt, verwacht samen met haar horende partner Hector een baby. De zwangerschap boezemt Angela angst in over het moederschap en haar vermogen om met haar dochter te communiceren. Ze moet haar kind zien op te voeden in een wereld die geen rekening houdt met haar behoeften, wat de aanleiding vormt voor een relatiecrisis.
11: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
12: ¿Eh? Hey. Yeah, baby.
7: De film ging in première op de 75ste Berlinale, waar hij de Panorama Publieksprijs won voor beste speelfilm. Dat is de hoogste prijs die wordt toegekend door de Internationale Confederatie van Arthouse Bioscopen. It Was Just an Accident is een thriller uit 2025, geschreven en geregisseerd door Iraans regisseur Jafar Panahi. De film is een co-productie van Iran, Frankrijk en Luxemburg. Midden in de nacht komt er een auto aan bij de garage van monteur Wahid. Hij hoort iets waardoor hij meent dat de bestuurder van de auto de beambte is die hem ooit gefolterd heeft. Maar aangezien hij het gezicht van zijn folteraar nooit heeft gezien, kan hij er niet helemaal zeker van zijn.
13: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
13: تا کی باید منتظر باشیم؟
9: تا وقتی که بهوش بیاد.
13: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
14: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
13: نه بابا.
7: De film ging in wereldpremière op het 78ste filmfestival van Cannes, waar hij de Gouden Palm in de wacht sleepte. Love Me Tender is een Franse dramafilm die geschreven en geregisseerd werd door Anna Cazenave-Cambet. Clémence, een vrouw die al jaren gescheiden leeft van haar echtgenoot Laurent, heeft de gedeelde voogdij over hun zoon, Paul. Nadat Clémence met vrouwen begint te daten, probeert Laurent haar van Paul te scheiden.
15: Là, on peut y aller comme ça?
16: Ben oui, comme ça.
15: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
7: Love Me Tender ging in première op het 78ste filmfestival van Cannes in het onderdeel Un Certain Regard. Daar werd de film genomineerd voor de Rode Palm. Sentimental Value is een tragicomedie van de Deens-Noorse cineast Joachim Trier. Na de dood van hun moeder moeten de zussen Nora en Agnes hun afstandelijke vader Gustav onder ogen zien. Gustav is een voormalige beroemde regisseur die zijn dochters als kind heeft verlaten. Nora is uitgegroeid tot een ambitieuze actrice, waarmee ze een heel ander pad heeft gekozen dan Agnes, die koos voor het eerder traditionele gezinsleven. Gustav hoopt een comeback te maken en plant een film over het tragische leven van zijn eigen moeder, die getekend was door oorlogstrauma. Wanneer Nora de hoofdrol in de film weigert, geeft hij de rol aan een Hollywoodster. Naarmate de opnames vorderen, probeert Gustav zijn professionele nalatenschap terug te winnen. Maar kan hij de verloren band met zijn dochters herstellen?
17: Ja, maar ik heb vroeger niet met Salgi, ik trodde dat hij, maar... Ja, nu hebben we het project.
10: Hva sa du?
17: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
10: Hvilket prosjekt da?
17: Det er det han snakket med deg om.
10: Min film? Den han skrev til meg?
17: Ja, den du ikke ville spille i.
7: De film ging in 2025 in wereldpremière op het filmfestival van Cannes, waar hij veel lof zaaide en de grote prijs wegkaapte. De film zal ook Noorwegen vertegenwoordigen op de 98e uitreiking van de Oscars in de categorie Beste Internationale Film. De vijf finalisten werden genomineerd door een panel van filmdeskundigen uit heel Europa. Dat panel wordt elk jaar samengesteld door coördinatoren van de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement. De films die voor de Lux Publieksprijs genomineerd zijn, worden ondertiteld in de 24 officiële werktalen van de EU. Daarnaast worden ze in bioscopen in heel Europa vertoond. Wie een voorstelling bijwoont, kan de films beoordelen door ze een score van 1 tot 5 sterren toe te kennen op het speciale platform van de Lux Publieksprijs. De leden van het parlement bepalen samen met het publiek de winnaar. Elk tellen ze voor de helft mee in het eindresultaat. De winnende film wordt in april bekendgemaakt tijdens een speciale uitreikingsceremonie in het Europees Parlement. Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa. De vertaaldienst van het Europees Parlement heeft de 5 genomineerde films in de 24 officiële werktalen van de EU ondertiteld voor dove en slechthorende kijkers. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Sono le 11.
18: E qualche minuto.
19: Ascolta Radio 6023.
20: Quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
21: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
20: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
19: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
21: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
19: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
12: Tre città, una sola voce.
22: 6023
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
25: E che cosa fate?
24: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
25: Cosa fate qua oggi?
24: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
25: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
24: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
26: Hit 1989.